0: vragen.
1: Is dat normaal?
0: Hoe voel jij je in je vel?
1: De Fabien, de Fabien.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.